Señor Aizen, Señor Skorra Nauken, Señor Skorra Gayuken. Señor Skorra Aizen, Señor Skorra Nauken.